Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val, U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Tendre ec io vi quicquei. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

maar wie ek is in u teenwoordigheid, Jesus leef. Nie wat ek was nie, maar wie ek is in u liefde.

0: Michiels hart wat zacht blij. In een wereld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelijk te wees, wat het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, soos U ons vergeven het. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, as draers van die liefde vandag. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.